Elke dag luister ik naar het Hoge Noorden, omdat ik daar mijn favoriete plaat kan horen. Annemarie en Edward en de DJ's, met Radio Friesland in de lucht kan het niet misgaan. Heb je een groet of verzoek, laat maar weten. Ga naar de site en laat de DJ's lekker zweten. Gouden klanken klinken vrolijk door de eten. En het gastenboek

Duitse muziek, evergreens en mooie oldies, draaien wij graag voor u en uw families. En vergeet niet in ons gastenboek te schrijven, check onze site.

Moi, lustroos en amateurs. Je bent weer rechtstreeks ochtend op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En die is getiteld...